0: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: Suriname, maak je klaar voor de 7e editie van Restaurant Week bij Zenno Events. Van 27 april tot en met 3 mei. Met 12 toprestaurants in Suriname. Check nu de socials van Zenno Events voor de menus en de deelnemende restaurants. Thanks to our proud partners. Suriname Smart Republic, Powerzone Media and Consultancy, Radio 10, ProGraphics en ATV.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Naviu.
2: Suriname, maak je klaar voor de 7e editie van Restaurant Week bij Zenno Events. Van 27 april tot en met 3 mei. Met 12 toprestaurants in Suriname. Check nu de socials van Zenno Events voor de menus en de deelnemende restaurants. Het thema: Chef's Signature. De chefs zijn uitgedaagd om een week lang hun passie te presenteren in een driegangen menu. Voor 1395 SRD, exclusief tax en service charge. Reserveer tijdig. Powered by Catelli, Curaçao Liquor by Senior & Co, Interfarm, Golden Brand Margarine, Aquapur Water, Pro Graphics en Barefoot Wines. 27 april tot en met 3 mei. Restaurant Week by Zenno Events, Chef's Signature.
3: Honger voor 2.

twee medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou.

0: Van 1 tot en met 3 mei is het zover. De agrobeurs op het KKF-terrein. En dit wil je niet missen. Want de Melkcentrale Suriname is ook aanwezig met een stand. Kom langs, ontdek verse lokale melkproducten, nieuwe smaken. En natuurlijk mag je proeven. Doe mee met onze live spin and win games. En koop tegen scherpe prijzen onze producten van de Melkcentrale Suriname. Volg ook de live flitsen vanuit onze social media page en op deze zender. De agrobeurs van 1 tot en met 3 mei, van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Georganiseerd door het ministerie van LVV. Dus we zien je bij de stand van Melkcentrale op het KKF-beursterrein.
1: Ja, je hebt het gehoord in de commercial. Er zijn dus live flitsen na het nieuws, maar we doen alvast eentje voor het nieuws. En dat heeft alles te maken met de agrobeurs. En MCP is dus ook op locatie. Ze hebben ook een beursstand. En we hebben Reinel Dalen live op locatie bij het KKF-terrein. En we doen de eerste live flits. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Raoul. Dankjewel voor de introductie. Alles aan boem?
1: Ja, man, 100.
2: Mooi. Inderdaad zijn we op het KKF-terrein. En hier gaat de agrobeurs 2026... onder auspiciën van het ministerie van LVV. En MCP, dus Melkcentrale Suriname, heeft ons gevraagd om hier aanwezig te zijn en de mensen te triggeren, te komen naar de stand, want ze hebben een heleboel going on. Op de eerste plaats moet ik melden dat MCP dit jaar 65 jaar bestaat. En dat laten ze niet onopgemerkt voorbij gaan. Het team is ready, maar ook de belangstelling van de mensen rondom de stand van MCP. En ik kan je zeggen, er gebeuren leuke dingen hier. We hebben een rat, ik ga het even laten horen. En dat betekent dat mensen prijzen kunnen winnen hier bij de stand. En wat zijn er aan prijzen? Ik zie cooler bags, petten, parapluutjes, tassen, sleutelhangers. Zijn er nog meer cadeautjes? Ja, en natuurlijk de lekkere producten van MCP. En als ik een beetje ga, dan zie ik dat er ook een tasting wordt gedaan. Een van de collega's is ready om de mensen te laten tasten. Da, hoe gaat het met je? Wat is je naam?
3: Denzel.
2: Denzel, je gaat de mensen laten proeven van de producten, merk ik.
3: Jawel, klopt.
2: Wat ga je zo laten proeven als ze hier komen?
3: We hebben twee nieuwe producten. Dat gaat om die tropiemel en het is die chocamel light.
2: Oké, chocamel light. Is dat een beetje voor de mensen die gezonder, minder zoet en dat soort dingen?
3: Inderdaad, minder zoet. Daarom gaat het.
2: Oké. Nou, je mag de mensen alvast triggeren. We zijn live op de radio. En straks na het nieuws willen we dat die hele stand prop is met mensen die jou hebben gehoord. Dus nodig de mensen uit om naar de stand te komen van NCP hier tijdens de Agrobeurs 2026 op het KKF-terrein.
3: Yes, hallo allemaal. Jullie zijn welkom. We zijn er hier tot 10 uur. We hebben ook een spin als u bij aankoop van 250. Als hij die inkoop heeft gedaan, kunt u ook spinnen. En dan kunt u in aanmerking komen voor een paar artikelen. Zoals tassen, lunchbags, petten en paraplu's.
2: Oké, nou dankjewel. De mensen hebben je gehoord. En met de mensen die hem hebben gehoord, die eventueel in het verkeer zitten of thuis. Je mag komen naar de agrobeurs, want dat gaat tot 10 uur vanavond. Maar in het komend uurtje ga je ons live horen op Radio 10. 88.1 en het wordt een gezellig feestje hier bij de stand van Melkcentrale Suriname. Raoul, dankjewel en tot na het nieuws.
0: Van 1 tot en met 3 mei is het zover. De agrobeurs op het KKF-terrein. En dit wil je niet missen. Want de Melkcentrale Suriname is ook aanwezig met een stand. Kom langs, ontdek verse lokale melkproducten, nieuwe smaken. En natuurlijk mag je proeven. Doe mee met onze live spin and win games. En koop tegen scherpe prijzen onze producten van de Melkcentrale Suriname. Volg ook de live flitsen vanuit onze social media page en op deze zender. De agrobeurs van 1 tot en met 3 mei, van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Georganiseerd door het ministerie van LVV. Dus we zien je bij de stand van Melkcentrale op het KKF-beursterrein.

0: In teken van economische transformatie spreekt onderminister Arbeid uit. DNA dwingt Monora tot terugkrabbelen na uitspraak over Saya als adviseur. En volgens de New York Times mogelijk zelfmoordbriefje van Epstein al jaren geheim gehouden. Het is vandaag 1 mei, Rokkomandé, Radio 10 met het nieuws. Op deze eerste dag van de maand mei, wereldwijd meer bekend als Dag van de Arbeid, zegt onderminister Raj Jatnanan Singh van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid dat het voor ons land in het teken staat van economische transformatie. Rokkomandé is een speciale dag waarop sinds het begin van de 19e eeuw en volgens Jatnanan Singh in Suriname vanaf de opkomst van de werknemersbeweging in de vorige eeuw erkenning en waardering wordt uitgesproken voor de inzet, toewijding en kracht van alle Rokkomang en Rokkouma.
1: Voor alle werkenden die dagelijks bijdragen aan de opbouw van ons geliefd Suriname. Arbeid is meer dan het verrichten van taken. Arbeid geeft mensen waardigheid, zelfstandigheid en de mogelijkheid om een betere toekomst op te bouwen voor zichzelf en voor hun gezin. Ieder werknemer, ongeacht beroep of functie, levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van ons geliefd land. Op deze dag brengen wij dan ook hulde aan de arbeider in de fabriek, op het veld, op kantoor, in de zorg, in het onderwijs, in de bouw, in de dienstverlening, in de mijnbouw, in de agrosector en in alle andere sectoren. Uw inzet vormt het fundament waarop onze economische ontwikkeling en samenleving rust. Tegelijkertijd is Arbeidersdag ook een moment van bezinning. We beseffen dat er nog uitdagingen bestaan, gelet op de nationale en internationale maatschappelijke ontwikkelingen waarvan wij niet bespaard zijn gebleven. Eerlijke lonen, goede arbeidsvoorwaarden, veilige werkomstandigheden en kansen voor opleidingen die het ministerie en in het bijzondere directoraat Welzijn en Arbeid via haar werkarmen zoals SAO, SPWI, SHTTC en RACO verzorgd blijven belangrijke aandachtspunten. Zodoende zullen we adequaat in staat zijn om te plukken van de vruchten die onze economie voortbrengt. Ook de nieuwe vruchten van de opkomende duurzame sectoren en die van olie- en gasindustrie. Als ministerie zullen we ons blijven inzetten voor beleid dat werkgelegenheid stimuleert en de positie van werknemers versterkt. Daarnaast roep ik werkgevers en de vakbeweging op om samen te blijven bouwen aan een cultuur van dialoog, respect en samenwerking. Als ministerie zullen we ons middels wetgeving en beleid sterk blijven maken voor de sociale rechtvaardigheid, zodat werknemers en hun gezinnen een rechtvaardig deel van het geheel toekomt.
0: Eén ding staat bovenal vast, dat vrijwel de totale samenleving, maar meer nog een ieder die arbeidt, in de hoop leeft dat het volk van Suriname de vruchten zal plukken van de ontwikkeling van de offshore olie- en gasindustrie, zoals aldoor wordt beloofd. 1 mei, Rokkomandé, staat zoals bekend in het teken van werknemersrechten, sociale rechtvaardigheid en internationale solidariteit binnen de arbeidersbeweging. Het is het uitvloeisel van de grootschalige arbeidersprotesten op deze dag in het jaar 1886 in de VS. Stakingen gericht op de invoering van de 8-urige werkdag. Een eis die uitgroeide tot een wereldwijd symbool van de strijd voor betere arbeidsomstandigheden. Tegenwoordig staat de Dag van de Arbeid niet alleen stil bij historische verworvenheden, maar vormt het ook een moment van reflectie op actuele arbeidsvraagstukken. In veel landen gaan de vieringen gepaard met demonstraties, toespraken en bijeenkomsten georganiseerd door vakbonden en maatschappelijke organisaties. In de Nationale Assemblée is gisteren ook aandacht besteed aan deze dag. U hoort defensieminister Oerakit Ramsaran, die namens de regering het woord voerde, en Ivan Nildoplein namens het parlement.
2: Van de arbeider op het veld tot de ondernemer. Van de zorgverlener tot de militair, politie, leerkracht en alle anderen. U allen houdt Suriname draaiende. Wij houden Suriname draaiende. Met daden. Niet voor even, maar elke dag opnieuw. Wij weten dat het niet altijd gemakkelijk is. Juist daarom blijft het onze verantwoordelijkheid om te werken aan eerlijke kansen, waardige arbeidsomstandigheden en de toekomst waarin uw inzet wordt erkend en beloond. Laat ons verenigd vooruitgaan, vol vertrouwen en vastberaden naar een sterker en rechtvaardiger Suriname. Wanshuit recommandé, laten we de Almachtige dankbaar zijn met iedere dag die we opnieuw krijgen.
3: Als volksvertegenwoordiging roepen wij de regering ten overvloede op. Het beleid zodanig uit te stippelen dat factor arbeid hoog in het vaandel bleef staan in haar regeerprogramma. En bij de implementatie daarvan. Daarbij dient aandacht besteed te worden aan eerlijke en betere beloning. Goede arbeidsomstandigheden en gelijke kansen. 1 mei, niet alleen een moment van reflectie, maar ook een hernieuwde oproep tot onderlinge samenwerking, wederzijds respect en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij geven niet op, wij blijven positief en samen blijven wij werken aan vooruitgang van ons land.
0: In Suriname is 1 mei een nationale vrijdag, ook in België. Hoewel 1 mei internationaal de standaarddatum is, wijken sommige landen af. Zo vieren de Verenigde Staten en Canada hun Labor Day op de eerste maandag van september. Onder stevige druk van het parlement heeft minister Harish Munarat van Justitie en Politie zijn uitspraken over de rol van ondernemer Sean Saya Mixon moeten nuanceren. De bewindsman kwam in het Volkscollege onder vuur te liggen nadat hij Saya als een van zijn adviseurs bestempelde en aangaf dat het zou gaan om een informele persoonlijke relatie zonder banden met de overheid. Voornamelijk de NDP en NPS namen dit hoog op. Zij eisten dat de minister ondubbelzinnig afstand nam van zijn bewoordingen, mede vanwege Saya's omstreden reputatie. Op het eind koos Munarat ervoor zijn uitspraken bij te stellen.
4: En dan heb ik het niet over de persoon in kwestie, maar ik heb het over de geloofwaardigheid.
5: Hij wordt niet betaald, zijn dienst biedt hij gratis aan. En als de minister aangeeft dat Saya zijn vriendelijke dienst vrijwillig heeft aangeboden als adviseur, dat mag.
6: Wanneer er geen voorstel is, er geen missieve is, dan is er geen invulling, behalve missieve, en bevestiging van of een resolutie of een beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken, dan is er geen invulling van een functie.
7: Het enige wat ik heb gedaan is dat ik heb aangegeven dat ik mij laat adviseren door iemand die onbezoldigd is, geen kantoor heeft op het ministerie, geen zitting, geen dienstvoertuig, niks. Als het woord conform minister van Binnenlandse Zaken heeft aangegeven, anders moet worden aangeduid, dan zal ik maar nagaan hoe dat zich zal moeten formuleren. Want het woord is ook niet intelligence, het is ook niet contra-intelligence, maar feit is wel dat een minister van Justitie zich verplicht door alle lagen van die samenleving vanuit verschillende segmenten dient te informeren om te begrijpen wat er gebeurt, om informatie te krijgen, zodat we beter gericht het beleid kunnen maken. De commotie daaromheen, ik kijk ernaar, ik luister ernaar en ik ga het begrijpen en dan zullen we zien hoe we dat verder gaan invullen.
8: De minister die een adviseur aantrekt, dat is er 1, een procedure via de RVM, maar alles daarbuiten telt niet en al helemaal niet als het om personen gaat die niet van onbesproken gedrag zijn.
9: Precies wat de coördinator heeft gezegd, dat het niet formeel is. Geen enkele missieve staat dat u dat even corrigeert.
7: Heer voorzitter, dank u wel. Ik denk dat ik me moet houden aan de woordkeuze zoals het hier wordt gebezigd. En laat me stellen dat de persoon in kwestie geen adviseur is in de zin van de wet. Dank u wel. Al het andere eromheen zorgt voor wat meer ruis en onnodig verschil van inzicht.
0: De erfenis van Jules Albert Weidenbos, grondlegger van bestuurskunde binnen de Surinaamse academische wereld. Onder dit thema is gisteren, donderdag 30 april, de eerste Jules Weidenbos lezing gehouden. Deze was in het campuscafé van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het was een initiatief van de faculteit der maatschappijwetenschappen, studierichting Public Administration, waarmee is stilgestaan bij de bijzondere verdiensten van Jules Albert Weidenbos als grondlegger van de studierichting bestuurskunde, alsmede zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de bestuurskundige wetenschap in Suriname. Zo werd onder meer gewezen op zijn overtuiging dat democratie verder gaat dan alleen verkiezingen. Democratie betekent dat het volk niet alleen kiest, maar ook blijft betrokken. Ook benadrukte de wijlen gewezen president het belang van stabiliteit en nationale eenheid voor een goed functionerende democratie, evenals het belang van rechtvaardigheid voor duurzame ontwikkeling. Enkele citaten uit zijn boekwerken luiden: bestuur is geen macht, bestuur is dienstbaarheid. En academische vrijheid is essentieel. Beleid zonder wetenschap wordt willekeur. Wetenschap zonder beleid blijft vrijblijvend. Er is voorgesteld om het instellen van een nationale leerstoel ter ere van Jules Weidenbos in overweging te nemen. Besloten is verder om zijn boekwerken als verplichte literatuur op te nemen voor de studie Public Administration. In het nieuws vandaag: Arbeidersdag, vandaag 1 mei, in teken van economische transformatie, spreekt onderminister Raj Jatnanan Singh van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, in het bijzonder het directoraat Welzijn en Arbeid, uit. DNA dwingt Munarat tot terugkrabbelen na uitspraak over Saya als adviseur. Eerste Jules Weidenbos lezing eert academische en politieke nalatenschap oud-president. Amerikaans congres stemt voor omstreden begroting, shutdown VS voorbij. Volgens de New York Times mogelijk zelfmoordbriefje Epstein al jaren geheim gehouden. En man op Trinidad krijgt doodstraf voor dubbele moord op moeder en baby.
10: Het leven is bijzonder. Als een plek als thuis voelt. Wanneer een hand je vangt in een

0: dromen te beschermen en bieden je zekerheid, zodat wat waardevol is, altijd veilig blijft. Assyria, zeker naast jou.
1: Het Amerikaanse congres heeft een begroting aangenomen voor het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Daarmee komt een einde aan de gedeeltelijke shutdown waar de VS al meer dan 2 maanden mee kampt. Afgelopen maand werd dezelfde begroting al aangenomen door de Amerikaanse Senaat. Het aannemen van de begroting betekent dat onder meer de Transportation Security Administration en de geheime dienst weer geld krijgen. Het gebrek aan salarisuitbetaling bij de eerste, de Transportbeveiligingsdienst, leidde tot grote problemen op luchthavens in het land met urenlange wachtrijen voor reizigers tot gevolg. Een mogelijk zelfmoordbriefje van zedendelinquent Jeffrey Epstein is jarenlang verborgen gehouden voor het publiek en onderzoekers door een rechtbank in New York, schrijft de New York Times. De krant heeft de rechter gevraagd om het briefje vrij te geven. Epstein zou het hebben geschreven in 2019. Een celgenoot vond het nadat hij bewusteloos in zijn cel was aangetroffen. Volgens de Amerikaanse krant deed de veroordeelde zedendelinquent toen al een zelfmoordpoging die hij overleefde. Weken later werd hij dood aangetroffen. De celgenoot van Epstein had zijn advocaten over het briefje verteld, omdat hij zich naar verluid wilde indekken tegen beschuldigingen dat hij Epstein zou hebben aangevallen. Daarna belandde het briefje in een gesloten dossier in de rechtbank. Epstein werd verdacht van grootschalige meisjeshandel. Invloedrijke personen, onder wie techmiljardairs, politici, prinsen en prinsessen, als ook wereldberoemde artiesten, kwamen op zijn feesten. Velen gingen gretig in op zijn uitnodigingen. Epstein werd veroordeeld in 2008, na een geheime schikking tussen zijn advocaat en de staat Florida. Hij hoefde slechts schuld te bekennen aan 2 aanklachten van gedwongen prostitutie en kreeg in ruil daarvoor 13 maanden cel. In 2019 werd hij opnieuw gearresteerd en aangeklaagd voor sekshandel in minderjarige meisjes. Nog voordat de rechtszaak van start kon gaan, werd Epstein dood aangetroffen in zijn cel in New York. En op Trinidad is de 33-jarige Rishi Motilal veroordeeld tot de doodstraf voor de moord op zijn partner en hun 14 maanden oude dochter. De rechter achtte de gruwelijke feiten bewezen en verwierp Motilal's verweer dat hij door provocatie en een vermeende blackout de controle had verloren. De slachtoffers, Tara Ramsaroop en haar dochter, werden in oktober 2024 dood aangetroffen in de woning van Motilal. Uit het onderzoek bleek dat de vrouw zwaar werd mishandeld en het kind om het leven werd gebracht. De verdachte bekende de feiten zowel tegenover de familie als de politie. Tijdens het proces probeerde hij zijn daad te verklaren door te wijzen op jaloezie en spanningen in de relatie die kort daarvoor al had geleid tot een beschermingsgevel tegen hem. Onder verhoor gaf hij echter toe dat delen van zijn verklaring waren overdreven om een lichtere straf te bepleiten. Rechter Nalini Singh oordeelde dat de verdachte ondanks zijn emoties doelgericht handelde en dus verantwoordelijk blijft voor zijn daden. Daarmee werd zijn beroep op provocatie afgewezen, waarna de doodstraf werd uitgesproken voor beide moorden.
2: De Hagerinbank Mobile Banking App heeft nieuwe functionaliteiten. Overmaken naar het buitenland kan snel en gemakkelijk in de app. De privé-functionaliteiten zijn nu ook beschikbaar voor kleinzakelijk gebruik. En de app ondersteunt de Chinese taal. Download vandaag nog de Hagerinbank Mobile Banking App in de Google Play Store en de App Store.
3: In de sport nationaal basketbal. Vandaag en morgen 1 en 2 mei is in de Ismi van Wilgen Sporthal het 3x3 basketbal Caribbean Clash Light Quest toernooi. Suriname is dan gastheer van dit 5-landen toernooi met Sint Lucia, Guyana, Sint Maarten, Trinidad en Tobago en uiteraard Team Suriname. het toernooi dient als kwalificatie voor het aanstaande 3x3 toernooi in Brazilië. Vanaf 5 uur vanmiddag begint het in de Ismee van Wilgen Sporthal. Internationaal sportnieuws dan. Europa League halve finale voetbal. Braga die wint het van Freiburg in de eerste halve finale met 2-1. En Nottingham Forest geeft klop aan Aston Villa 1-0. Volgende week de returns. Ook Conference League halve finale gisteren. Rayo Vallecano gaat langs Straatsburg met 1-0. En Crystal Palace doet dat vrij ruim tegen Shakhtar Donetsk 3-1. Ook hier de volgende week de returnpartijen. NBA playoffs. Gisteravond zijn er een aantal beslissingen gevallen. Bijvoorbeeld de New York Knicks. Die winnen de serie tegen de Atlanta Hawks. Ze winnen gisteren met ruime cijfers. 140-89. 4-2 is daar die serie geëindigd. Maar de Philadelphia 76ers die gooien roet in het eten van de Boston Celtics. Want ze winnen gisteravond met 106-93. De serie stand gelijktrekkend 3-3. Dus er komt een beslissende Game 7 daar. En de Minnesota Timberwolves die hebben het klusje geklaard tegen de Denver Nuggets. 110-98 en winnen hun serie dus na Game 6. 4-2. Vandaag op schema weer 3 Game 6 partijen. De Detroit Pistons tegen de Orlando Magic. De Cleveland Cavs tegen de Toronto Raptors. En de LA Lakers die nemen het op tegen de Houston Rockets in Game 6. Dit was het Radio 10 Sport.
1: Tot zover het nieuws. Goedemiddag.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
1: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Court

0: ATV.
1: United Cement. The strength of the future.
2: Deelnemers aan de Telesuur 1 mei wandelen snelloop. Let goed op, de start- en finishlocatie van de loop zijn gewijzigd. Deze zijn niet langer op het Onafhankelijkheidsplein, maar op Boulevard tegenover Residence Inn. De start van het evenement is om 3:30 'smiddags. We zien jullie graag op tijd en we wensen u een sportieve en gezellige dag. Telesuur, samen in beweging.
3: Waar vind je tegenwoordig 4 lekkere stukken kip, 4 sappige nuggets en 2 sides voor maar 500 SED? Dat vind je in de Lovers Box van Popeyes. Loop vandaag nog bij ons langs in een van onze filialen en haal jouw Lovers Box met 4 stukken kip, 4 nuggets en 2 sides voor maar 500 SED. Share love, share Popeyes.
4: Love that chicken from Popeyes.
5: Het Super Mario avontuur begint nu bij McDonald's. Ontdek de Super Mario Galaxy Toys met maar liefst 12 verschillende

0: Van 1 tot en met 3 mei is het zover. De agrobeurs op het KKF-terrein. En dit wil je niet missen. Want de Melkcentrale Suriname is ook aanwezig met een stand. Kom langs, ontdek verse lokale melkproducten, nieuwe smaken en natuurlijk mag je proeven. Doe mee met onze live spin and win games. En koop tegen scherpe prijzen onze producten van de Melkcentrale Suriname. Volg ook de live flitsen vanuit onze social media page en op deze zender. De agrobeurs van 1 tot en met 3 mei van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Georganiseerd door het ministerie van LVV. Dus we zien je bij de stand van Melkcentrale op het KKF Beursterrein.
1: Ja, en dan gaan we naar Reinald Dalen live on location. Hij brengt de sfeer, momenten en informatie met betrekking tot de agrobeurs. En ja, je bent on air.
2: Ja, dankjewel. Ik ben ook op social media. Dus voor de mensen die ook willen zien wat er gebeurt, los van dat ze het horen. We zijn hier op het KKF Beursterrein. En hier gaat de Agrobeurs 2026. En we zoomen in bij de stand van Melkcentrale Suriname. En je kan naar de Facebookpagina gaan. Je kan ook naar mijn Facebookpagina gaan, Reinald Dalen. En dan kan je daar ook allemaal zien wat ik vertel. Maar het mooiste is dat je gewoon naar hier komt en de beurs bezoekt. Dat gaat tot 10 uur vanavond. En bij deze flits gaan we je natuurlijk ook weer meenemen hoe het gaat in de stand. Ik zie genoeg mensen hier die belangstelling hebben voor de producten van Melkcentrale Suriname. 65 jaar. Goedenavond mevrouw, hoe gaat het met u?
3: Goed hè.
2: Melkcentrale Suriname, 65 jaar. Wat zegt dat u? Want ik denk dat u sinds u klein bent ermee bent opgegroeid.
3: Ja, ja, dat is zo. Maar weet je, het is iets dat je meeneemt met je kind, voor je kinderen. Ja, ja. Je leert ze ook om te drinken. Het is lekker. Ja. Maar we denken dat we... ik ben blij dat er heel veel andere dingen worden gemaakt.
2: Ja, ze hebben in de tussentijd meerdere producten. Want in de periode toen je het kende, wat hadden ze toen? Wat was het toen?
3: Nee, was het alleen melk.
2: Het was alleen melk, klaar.
3: Melk, ja.
2: Next nog bij de moro.
3: Next nog bij de moro.
2: Oké, okay, en gaandeweg dan zijn er andere producten erbij gekomen.
3: Ja, ja, ik hou van hun Griekse yoghurt en hun roze yoghurt vind ik heerlijk.
2: Ja, en dan een klassieker.
3: Een klassieker. En dan heb je die kleine met fruit erin. Die ja, is ja, ja. Heerlijk. Ja. So eigenlijk als je doet aan healthy lifestyle, zou ik aanraden die Griekse yoghurt. En die roze yoghurt heeft veel suiker, maar die witte yoghurt, ja. Magere yoghurt is ook heerlijk.
2: Okay. Nou mooi, nou dankjewel. Ik zie dat u eigenlijk ready bent. Ik laat u uw beurt overslaan. Nee. Nou, ik heb gesproken met mevrouw.
3: Miranda.
2: Mevrouw Miranda, een fijne avond verder.
3: Dank u wel.
2: Ja, en zo gaat het hier tijdens de Agrobeurs 2026. En ik zou je zeggen hoor, het is een echte drukte van belangstelling hier. Bij dat gedeelte van spin en win. Ik zie genoeg mensen hier staan. Vol spanning kijken ze wat ze gaan winnen. Vinden jullie het allemaal spannend? Vinden jullie dat spannend?
4: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. En u gaat

0: ook meedoen?
1: Nee, mijn zoontje.
0: Je zoon gaat meedoen. Hebt u hem opgevoed met de producten van Melkcentrale?
1: Ja, natuurlijk.
0: En hoe, vindt, hoe vindt u het? Want ik bedoel van, het is, bestaat al 65 jaar. Ik ken hem sinds ik heel klein was.
1: Ik denk onmisbaar in de samenleving.
0: Ja, dat is toch mooi. En dat ze hier staan op de beurs vind je natuurlijk ook leuk?
1: Zeker weten.
0: En uw zoontje gaat een prijsje winnen voor jou?
1: Ja.
0: Ik heb gesproken met?
1: Santusha.
0: Oké, nou dankjewel Santusha. Nou, u ziet het live on social, dat is via de Facebookpagina van Melkcentrale Suriname. Maar ook live via Radio 10 Magic FM. En hier is er op dit moment een promo gaande, de Spin en Win. Dus als je dit hoort, is dat natuurlijk ook een van de actions die je kan meemaken. En veel mensen die zeggen van met dit weer wil ik graag een paraplu winnen van de Melkcentrale Suriname. Maar los van het winnen van leuke items, hebben ze natuurlijk ook kuipjes waar de mensen mogen proeven. En dat zijn de Sugarmel Light en ook de Tropimel. Waar de mensen, oh dat hoor je zo, ja iedereen is zo. Het is wel leuk hoor, het is een family thing happening en dat gebeurt hier op het KKF terrein. Er is de Agrobeurs 2026, kom er naartoe, neem je familie mee, het gaat tot 10 uur vanavond door. Ja, eerder op de dag hebben we heel wat regen gehad. Maar nou weer hoor, als Rivi Peter zegt het is voldoende. Nou, de mensen mogen eruit. Dus kom gewoon naar, naar het terrein, het KKF beursterrein. Dan komt de beursbezoeker onder auspiciën van het ministerie van LVV. Wat Melkcentrale betreft, er is een heleboel hier gaande hoor. Als we denken aan de verschillende producten. Ik denk wel dat je een tasje kan meenemen. Of die vind je ook hier, als je de producten koopt. Hoe doe je mee met het spinnen om te kunnen winnen? Je moet minimaal 250 SRD besteden hier in de stand van MCP. En daar zorgen wij ervoor dat we je laten spinnen. En de spinning met het winnen is natuurlijk heel leuk voor de mensen. Want het brengt natuurlijk een leuke adrenaline los bij de mensen. Dus iedereen is van harte welkom nogmaals. En ik ben straks weer terug met nog meer live indrukken op de radio. En op social mag u ook blijven kijken naar de sfeer hier op het KKF terrein. Want het wordt, ik merk dat het drukker en drukker wordt. Dus u mag dat bekijken of hier komt. Maar morgen zijn ze ook weer bezig vanaf 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. En zondag ook. Maar voor nu hou ik het even hier bij Raoul. En dankjewel voor dit moment.
2: Ja, oké, okay, dankjewel. Ja, wie had ooit gedacht dat zuivelproducten mensen zo blij zou maken? Ja, het is echt een sfeer daar. En we zijn namens de Melkcentrale doen we dus de live flitsen vanuit de Agrobeurs 2026. Je kan dus het bezoeken vandaag. En dat is dus bij het KKF Beursterrein.
3: Nieuwe songs. Elke week, elke dag en elke week.

Het WK 2026, de Pools, wordt mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motors.

0: Het WK 2026, de pools, met alle pools, de landen en hun WK-geschiedenis. Vanaf maandag tot en met vrijdag op Radio 10 met de herhaling op zondag. Dit is WK 2026, de pools.
1: In deze aflevering Pool E, met Duitsland, Curaçao, Ivoorkust en Ecuador. Duitsland doet dit jaar alweer voor de 21ste keer mee aan het WK voetbal. Slechts twee keer ontbreekt het Duitse elftal op het inaugurele WK in 1930, waarvoor het land geen uitnodiging krijgt van de FIFA, en op het WK van 1950 in Brazilië, omdat het niet meedoet aan de kwalificatie in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog. Op het WK presteert Duitsland bijna altijd goed. Vier keer wint die Mannschaft, zoals het elftal ook wordt genoemd, de wereldtitel. De laatste keer in 2014 in Brazilië. De eerste overwinning was op het WK van 1954 in Zwitserland. Ook het toernooi in eigen land in 1974 en het WK van 1990 in Italië eindigt Duitsland als winnaar. Maar liefst vier keer moet het elftal genoegen nemen met de tweede plaats. In 1966 in Engeland, 1982 in Spanje, in 1986 in Mexico en in 2002 als het toernooi in Japan en Zuid-Korea wordt georganiseerd. Maar liefst vier keer moet het elftal genoegen nemen met de tweede plaats. In 1966 in Engeland, 1982 in Spanje, 1986 in Mexico en op het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Ook vier keer wint Duitsland het brons op het WK van 2006 in eigen land, in 2010 in Zuid-Afrika, op het WK van 1970 in Mexico en op het WK van 1934 in Italië. Drie keer ligt die Mannschaft er al na de groepsfase uit. Dat gebeurt op het WK van 1938 in Frankrijk, het toernooi van 2018 in Rusland en op het laatste WK vier jaar geleden in Qatar. Curaçao debuteert op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Nadat de kwalificatie 17 keer in mineur eindigt, lukt het de Blauwen, zoals de bijnaam van de ploeg luidt, onder leiding van de Nederlandse trainer Dick Advocaat in november 2025 eindelijk om zich te plaatsen voor het WK. Dan Ivoorkust. Ivoorkust doet voor de vierde keer mee aan het WK voetbal. De eerste keer dat de Olifanten, zoals het elftal ook wordt genoemd, op een WK speelt, is op het toernooi van 2006 in Duitsland. Ook op de twee edities daarna, in 2010 en 2014, is Ivoorkust present. Steeds moet de ploeg na de groepsfase de koffers pakken. En dan tot slot in groep E Ecuador. Ecuador doet voor de vijfde keer mee aan het WK. De allereerste keer dat La Tricolore op een WK speelt is op het toernooi van 2002 in Zuid-Korea en Japan. Het WK eindigt voor Ecuador na de groepsfase. Dat is ook het geval op de WK's van 2014 in Brazilië en vier jaar geleden in Qatar. De beste prestatie levert Ecuador in Duitsland op het WK van 2006 met een plek in de achtste finale. Morgen, Pool F.
2: Freshly made all day, every day. Het geheim van onze smaak zit in de verse kip, bereid met echte kerstse liefde en zorg de hele dag door in elk restaurant, elke dag weer. Speciaal gemaakt voor de kipliefhebbers. KFC Naf Uno.
0: Dit was het WK 2026 De Pools. Mogelijk gemaakt door de Surinaamse Bank, Fernandes Autohandel, KFC, Self Reliance Verzekeringen, McDonald's, Torarica, Hakrenbank, Telesuur, Republic Bank en SCMC Motor.
3: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
0: Naskip. Naf you.
4: Suriname, maak je klaar voor de 7e editie van Restaurant Week bij Zenno Events. Van 27 april tot en met 3 mei. Met 12 toprestaurants in Suriname. Check nu de socials van Zenno Events voor de menus en de deelnemende restaurants. Thanks to our proud partners. Suriname Smart Republic, Powerzone Media and Consultancy, Radio 10, ProGraphics en ATV.
5: Honger voor 2 of gewoon zin om te delen? Haal je share meal nu bij jouw favoriete McDonald's restaurant. Geniet samen van 4 knapperige en sappige stukken kip en 2 medium fries. Onze kip is 100% Surinaams, dus je geniet gegarandeerd van de beste kwaliteit. Kies je favoriete 2 liter Coca-Cola erbij of ga voor de deal zonder. De keuze is aan jou. Ook te bestellen.

0: Van 1 tot en met 3 mei is het zover. De agrobeurs op het KKF-terrein. En dit wil je niet missen. Want de Melkcentrale Suriname is ook aanwezig met een stand. Kom langs, ontdek verse lokale melkproducten, nieuwe smaken. En natuurlijk mag je proeven. Doe mee met onze live spin en win games. En koop tegen scherpe prijzen onze producten van de Melkcentrale Suriname. Volg ook de live flitsen vanuit onze social media page en op deze zender. De agrobeurs van 1 tot en met 3 mei, van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Georganiseerd door het ministerie van LVV. Dus we zien je bij de stand van Melkcentrale op het KKF-beursterrein.
1: Ja, 12 uur open, dus genoeg tijd voor ieder. Ja, je moet gewoon tijd maken van zo 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds open. Dus dat moet wel lukken om de agrobeurs te bezoeken. En de Melkcentrale onder andere te bezoeken. Rangel.
2: Yes, dankjewel Raoul. We zijn inderdaad live vanuit Radio 10 Magic FM. En je hebt helemaal gelijk hoor Raoul. Vanaf 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds is dat mogelijk. 12 uur vol, dat is natuurlijk helemaal mooi. En via social kan je ook op de Facebookpagina kijken van Melkcentrale. En de mijne, dat is Reinald Dalen. En zoals je dat ziet, is wel leuk hoor om te doen Raoul. Gewoon radio plus visual gelijk. En dat is natuurlijk heel mooi. Maar de stand van Melkcentrale Suriname, die staat in de belangstelling. Mensen die komen om te kijken wat ze kunnen winnen, om te proeven, om de producten te kopen. Het is in alle corners van de stand wel druk. Nou, druk. Het wordt wel bezocht. Daar heb ik het over het gedeelte waar mensen kunnen spinnen, het gedeelte waar mensen kunnen proeven en het gedeelte waar mensen kunnen kopen. En dat is natuurlijk leuk. MCP, puur, lokaal en voor iedereen. En ze zei het heel mooi, de zuivelproducten. Die, ja, er zijn mensen die dat ook hebben aangegeven hoor. Je groeit ermee op. Het opkopen van, wat doet MCP? 65 jaar kwaliteit die je proeft. Wat doet MCP? Ze kopen rauwe melk op van lokale boeren. Dus dat wordt ook ondersteund. De productie van hoogwaardige zuivelproducten. De distributie door heel Suriname. En de MCP outlets, die heb je natuurlijk ook voor verse melk en melk. En ze zijn hier tijdens de Agrobeurs 2026. En het team is flink hoor. Ik bedoel, ze halen de mensen erbij, ze betrekken de mensen erbij. Ik ga gewoon even mee met deze dame. Wat heeft je collega daar net gedaan? Gewoon een karaman contact. Komt u proeven, meneer?
3: Boy, dat heb ik ook gezien hè. Maar ze is spontaan, dus dat is goed. En de klanten zijn gekomen, dus een win is een win.
2: Een win is een win. Als je niet schiet, mis je altijd, hè?
3: Precies.
2: Okay. Je bent al een tijdje hier, het is de eerste dag. Ben je er vanaf 10 uur morgens of doe je de shift?
3: Ik ben er vanaf 10 uur morgens, dus ik heb een shift van 10 uur in de ochtend tot 10 uur in de avond.
2: Oké, itra. Ja. Maar je drinkt melk, hè? Dus,
3: Precies, ik ben sterk.
2: Precies. Maar wat heb je gezien? Hoe reageren de mensen tot nu toe?
3: Die klanten zijn heel aardig en ze vinden die
2: tropiemel
3: heel erg lekker. Okay. Voor die gaan ze heel erg, ja.
2: Ik zie dat jullie ook een flyertje hebben, we kunnen scannen. Wat zien we op de scan? En ik zie ook de producten van MCP natuurlijk. Maar als mensen scannen, wat is de bedoeling van de scan?
3: Dus als ze scannen, krijgen ze dus meer informatie over de producten.
2: Okay. Ja. Nou, geweldig. Wil je de mensen uitnodigen? Want 10 uur 's avonds is nog voldoende ruimte om naar hier te komen.
3: Precies, dus ik wil jullie vragen of zeggen, komen jullie heel leuk meedoen hier bij de Melkcentrale. We hebben spelletjes, we hebben spin the wheel en dan kan je dan een paraplu gebruiken of winnen. Vooral wat regent, wat sowieso een paraplu nodig, een cool bag en dan een tote bag en pennen en een blik openen.
2: En kunnen de mensen de producten proeven en alleen, of krijgen ze ook een beetje geschiedenis? Want de Melkcentrale is al een hele tijd, weet je dat toevallig?
3: Ja, klopt.
2: Ze kunnen natuurlijk ook komen en praten met de mensen. Ik zie dat er ook een kleuractie is voor de kids.
3: Ja, de kinderen kunnen gezellig zitten wanneer de ouders misschien gaan lopen. Dan kunnen de ouders hun kinderen even laten en dan kunnen de kinderen dat
2: doen. Ja, jullie zijn lief.
3: Ja.
2: Ja, echt wel. Nou, dankjewel. Ik heb gesproken met
3: Sue. Ja.
2: Oké, okay, dankjewel Sue. Nee, en zo gebeurt dat. Dat is dan in de corner waar de mensen kunnen proeven. En ik ga de meneer even vragen hoor. Goedenavond meneer. Hoe gaat het met die? Ze hebben je gepakt erbij, bijna met de haren erbij gesleept.
4: We hadden geen keuze.
2: En dan helemaal met je tissie. Hoe vond u het?
4: Ja, lekker. Goed, vlaasje kamel. Is wel een nieuw product van hun. Het lijkt. Is wel lekker.
2: Ja, niet, ik heb het ook geproefd. Niet te zwaar, niet te zoet,
4: nee,
2: hè?
4: Nee.
2: Pas precies.
4: Precies, ja.
2: En die tropiemel, heb je die geproefd? Ik proefde zo'n soort amandel ochade effect.
4: Precies, proef gewoon ochade, alsof je ochade erin, maar je lekkerder.
2: Okay. Nou, mooi. En wat vindt u verder van de beurs tot nu toe? U hebt nog niet alle stands gezien?
4: Nee. We zijn net van de hal buiten gekomen, dus we kijken hier voor rond.
2: Okay. Nou, dankjewel. Ik heb gesproken met meneer.
4: De Bizarron.
2: Oké, nou, een fijne avond aan u. Nou, ook een fijne avond aan u daar thuis dat je net hebt ingeschakeld via onze social page en ook via Radio 10 Magic FM. We doen de live indrukken vanuit de stand van Melkcentrale Suriname. Maar de hele bedoeling is dat u gewoon komt naar de Agrobeurs 2026. Hier bij de stand van MCP is er natuurlijk extra action. Er zijn prijzen te winnen, er zijn producten te proeven en er zijn producten te halen. En ik zie de mensen die inderdaad kopen. En ik ga eerlijk zijn hoor, sommige van die producten, miserum no sap de man. Flavomel, zie ik, de Fla die we kennen. We hebben Miloba Corn, die booster, ook die, hoe heet het weer. Ik wil zeggen het Quakeroos hoor, maar die heet volgens mij geen Quakeroos. Mag ik even kijken hoe het weer heet? Ja, Energy Oats. Ja, de maker. Nou, toch wel een aantal producten. Wil je ze allemaal op een rij zien? Dan mag je ze natuurlijk hier komen bezichtigen in de stand van Melkcentrale Suriname bij onze beurs hier op het KKF-beursterrein. En dat is de Agrobeurs 2026. Ik neem weer even een break. Dan denk ik dat ik met de laatste kom over een paar minuutjes.
1: Ja.
2: En dan zijn we weer ready om u natuurlijk nog een heads up te geven wat er allemaal gaande is hier op het KKF-beursterrein. Tot 10 uur vanavond, de Agrobeurs 2026.
0: Van 1 tot en met 3 mei is het zover. De Agrobeurs op het KKF-terrein. En dit wil je niet missen. Want de Melkcentrale Suriname is ook aanwezig met een stand. Kom langs, ontdek verse lokale melkproducten, nieuwe smaken en natuurlijk mag je proeven. Doe mee met onze live spin-and-win games. En koop tegen scherpe prijzen onze producten van de Melkcentrale Suriname. Volg ook de live flitsen vanuit onze social media page en op deze zender. De Agrobeurs van 1 tot en met 3 mei, van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Georganiseerd door het ministerie van LVV. Dus we zien je bij de stand van Melkcentrale op het KKF-beursterrein.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangenburger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Srana Sani.
1: Naskip. Nafio.
2: Beste mensen, de Super Lotto jackpot bedraagt 1.240.000 SRD en de trekking is morgenavond om 8 uur. Koop je loter op tijd op www.surubet.sr. Super Lotto, etang aburutranga wang.
3: Yes, Asanya. Aso so gansama itelie, gipikin nge, Suribet na iteli.
4: Heb jij zin in een echte klassieker? Rijd nu langs McDonald's. Ga voor de iconische Big Mac, de onweerstaanbare Quarter Pounder of pak uit met de dubbele smaak van de McDouble. Onze burgers zijn van 100% rundvlees. Waar je ook voor kiest, de lekkerste burgers haal je bij McDonald's.
5: Suriname, maak je klaar voor de 7e editie van Restaurant Week bij Zeno Events. Van 27 april tot en met 3 mei. Met 12 toprestaurants in Suriname. Check nu de socials van Zeno Events voor de menus en de deelnemende restaurants. Het thema: Chef's Signature. De chefs zijn uitgedaagd om een week lang hun passie te presenteren in een drie gangen menu. Voor 1395 SRD, exclusief tax en service charge. Reserveer tijdig. Powered by Catelli, Curaçao Liquor by Senior & Co, Interfarm, Golden Brand Margarine, Aquapur Water, Pro Graphics en Barefoot Wines. 27 april tot en met 3 mei. Restaurant Week by Zeno Events, Chef's Signature.
6: Maybe look under your hood. Bij Pristine Car & V kun je opnieuw terecht voor een multipoint inspection van je Hyundai sedan of SUV. Onze Hyundai monteurs inspecteren je auto van bumper tot bumper en laten je weten of er iets is dat aandacht nodig heeft of vervangen moet worden. Dat doen ze helemaal gratis. Maak tot medio mei een afspraak op 8828238 en ontvang 10% korting op alle originele Hyundai onderdelen bij onze partshop. May we look under your hood? At Pristine Car, we go the extra mile.

0: Van 1 tot en met 3 mei is het zover. De agrobeurs op het KKF-terrein. En dit wil je niet missen. Want de Melkcentrale Suriname is ook aanwezig met een stand. Kom langs, ontdek verse lokale melkproducten, nieuwe smaken. En natuurlijk mag je proeven. Doe mee met onze live spin-and-win games. En koop tegen scherpe prijzen onze producten van de Melkcentrale Suriname. Volg ook de live flitsen vanuit onze social media page en op deze zender. De agrobeurs van 1 tot en met 3 mei, van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. Georganiseerd door het ministerie van LVV. Dus we zien je bij de stand van Melkcentrale op het KKF-beursterrein.
1: We gaan terug naar het KKF-beursterrein. We doen de laatste live flits vanuit de agrobeurs.
2: Oké, vanuit de agrobeurs. De laatste, allerlaatste flits. Goedenavond mevrouw, alles goed met u? Bent u al een tijdje op de beurs?
3: Nou,
2: of u bent er net?
3: Nee, ik ben al anderhalf.
2: U hebt al een paar stands gezien?
3: Ja hoor.
2: Wat vindt u ervan?
3: Nou, hele goede initiatieven. Indrukwekkend dat Suriname zoveel mensen
2: ja, de producties zitten.
3: Ja, dat zoveel mensen van alles uitproberen. Vooral de olie die men maakt. En,
2: nou, mooi.
3: Indrukwekkend.
2: Nou, ik ben blij dat u onder de indruk bent. Een fijne avond aan u.
3: Ja.
2: U bent mevrouw? u wilt dat niet zeggen? Nou, niet.
3: Luciane Nassi.
2: Oké, nou, dankjewel. Nou, en zo laten we u ook merken dat mensen genieten van de beurs. Dag meneer, alles goed met u? Geniet u van de agrobeurs 2026?
4: Ja, zeker wel.
2: Bent u al geweest naar de stand van de Melkcentrale Suriname?
4: Ja, is vlak achter mij.
2: Ja, hebt u al wat geproefd?
4: Nee, want...
2: Dus u bent nog niet geweest?
4: Deze product kan ik zelf in de winkel gaan.
2: Oké, dus je gaat hem in de winkel. Oké. Ik ben dankbaar.
4: Ja, man.
2: Al 65 jaar, hè?
4: Ja.
2: U bent ermee opgegroeid?
4: Jawel.
2: Oké, nou mooi. Ik heb gesproken met meneer?
4: Himke.
2: Meneer Himke, fijne avond aan u.
4: Ik ook, dankjewel. Zelfde.
2: Live via Radio 10 Magic FM. En dat volg je via 88.1. Maar ook op onze social via de Melkcentrale Suriname. En op de Facebookpage van Rijlo Dalen. Kan je kijken wat er gebeurt hier tijdens de Agrobeurs 2026. En via Magic FM hoor je dat allemaal. Ik ga even kijken hoe het hier aan toe gaat bij de Spin en Win. Lukt het hier bij de Spin en Win? Zijn de mensen onder de indruk van de prijzen? Want ik zie ze allemaal vol spanning kijken wat er zal gebeuren en wat ze zullen winnen.
5: Ja, tot nu toe lukt het wel. De meeste mensen willen echt die paraplu winnen.
2: Oké. Yeah. En hebt u al een paar mensen blij kunnen maken? Of hebben ze zichzelf blij kunnen maken?
5: Zelf blij kunnen maken. Al zeker 5 happy customers went away. Ja. Yeah.
2: Oké. Nou, dat is mooi. We willen de mensen toch even prikkelen. Het is nog lekker vroeg. We hebben zeker nog 3 uurtjes voordat de beurs afsluit. Wil je ze oproepen om zeker te komen spinnen hier in de stand van Melkcentrale Suriname?
5: Ja, tuurlijk. Ben je thuis, heb je niets te doen en heb je behoefte aan melk, aan yoghurt en onze Griekse yoghurt, kom naar de beurs, kom naar de stand van Melkcentrale. Doe al inkopen van tenminste 250 SRD, dan kan je spinnen en... Wie weet ben je ook een van onze mooie paraplu's, want we zijn 65 jaar en we kunnen het niet zo in alle stilte voorbij laten gaan. Dus kom naar de beurs.
2: Nou, dankjewel. Dat hebt u voortreffelijk gedaan. Super. Nou, dat hebt u ook gehoord. Zij zal je zeker assisteren wanneer je moet spinnen om te winnen. En je hebt het al gehoord. Al 65 jaar, de man in Libazan, Asan heeft zich een prijsje hier, een prijsje daar. Dus kom gewoon naar de Agrobeurs 2026. En zorg ervoor dat je ook met een leuk prijsje ervan doorgaat. Maar zeker ook met de producten hoor. Ik zie de koelkasten hier spang met een heleboel items waar ik zelfs van denk van wauw, we zijn best wel aan het produceren. En de Surinamer moet het gewoon komen zien. Dus kom, ik ga de live flitsen vanuit Radio 10 afsluiten. Ook binnen enkele tellen vanuit de social page van Melkcentrale Suriname. Maar ik neem je eigenlijk nog voor de laatste keer mee naar de vibe hier in de stand van Melkcentrale Suriname. De Agrobeurs 2026 is er vanavond tot 10 uur. Morgen beginnen ze 10 uur 's morgens en dat gaat ook weer door tot 10 uur 's avonds. En u hebt uiteraard nog zondag om de Agrobeurs 2026 te bezoeken. Dus kies een van de dagen als het vandaag niet lukt. Als het je vandaag lukt, hey, kom er naartoe. Het is zaterdag. Nee, het is vrijdag. Brokkomandee. Ik heb niet eens de mensen een sweet brokkomandee toegewenst, jongen. Maar in ieder geval, alle mensen die werken, was Schwitter commandé, ook aan jou Raoul.
1: Ja, dankjewel.
2: Ook aan mijn cameraman, cameraman en de guys, Stone, onkel zeg ik altijd, Wilco. En het hele team hier. Nou, iedereen, aan Schwitter commandé. Ik sluit hem af vanuit het terrein voor wat betreft de socials en de live flitsen op Radio 10.
1: Ja.
2: Maar hier op het terrein is het nog steeds gaande. Yes, Raoul, dankjewel.
1: Ja, Reinel, met Ruben, tjauw een pakje merkje koeren. Halve vallen melk.
2: Ruben, tjauw een pakje merkje koeren, Raoul. Heeft je gehoord, heeft geknikt.
1: Prettig weekend, groetjes.
2: Okay. Yes. Dankjewel, hetzelfde voor jou. Doei.

Over 55 seconden heb je dus Bobby hier staan in de studio. En dan presenteert hij weer eens een geweldige vrijdag editie, weekend editie van de 70s, 80s, 90s on Magic FM. Bobby is in the building. En ik groet, een prettig weekend toegewenst. And remember, always be magic.

0: is het 7.
1: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en zoutvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robbiemarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton. Centrale Markt.
2: Florida's Import aan de Kwattenweg 530B heeft een nieuwe collectie binnen. Check it out! Voor de heren, horloges van de merken Fossil, INC, Casio, slippers van de merken TH en Dockers, lederportemonnees van het merk Fossil, verder nog wallshaver sets. De dames zijn we natuurlijk niet vergeten. Ook voor hun hebben we slippers en sandalen, portemonnees van het merk TH, horloges, Fossil, INC, Charter Club. En ook de kids komen aan hun trekken. We hebben voor hun toys Barbie 3-1 Dream Camper, Barbie Malibu House, RC Mario Kart en nog veel meer. Kortom, u zoekt iets speciaals? Dan moet u gewoon bij Florida's Import, Kwattenweg 530B zijn. Follow us on Facebook. Florida's Import. Bij ons vindt u altijd iets aparts.
3: Tromoto NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.

Jawel, de 70s at 7, welkom erbij. De 70s at 7 op deze mooie vrijdag. En Reinhold, bedankt voor die live-uitzending. En natuurlijk Raoul ook, die hem heeft weten te assisteren. Het is een mooie avond, hopelijk hebt u een leuke dag gehad. Het is een dag voor ons allemaal, alle Surinamers en alle mensen over de gehele wereld, want het is dag van de arbeid en hoe dan ook. U doet ook wat u kan. U levert ook uw bijdrage om het land te ontwikkelen. Natuurlijk. De kick-off pakken we gelijk. Deze van Sonora Panamera. Welkom erbij, de 70s on Radio 10 Magic FM op deze vrijdag van 1 mei.

Ja, man, Sranamang, VOD. Jawel, Suriname, we hebben de hele week gewerkt en vanavond vieren we het. Hè. Dag van de arbeid en het begin van het weekend. Dit is de 70s at 7 on Radio 10 Magic FM. En dat was dus de kick-off van Sonora Paramarera. En weet je, ik pak toch een, ja, ik doe toch een dubbele van deze Sonora Paramarera. Want het is geen donderdagavond. Maar het is wel mooi om te horen in de 70s on Radio 10 Magic FM. En ook mooi op deze mooie vrijdag van 1 mei. De 70s edition. De 1 mei edition. Jawel. Doe gewoon gezellig mee, hè. Want we doen de 70s, 80s en 90s tot 10 uur.

70's on Radio 10 Magic FM met een kick-off van Sonora Panavaria. Het was een double dosis. En van onze Surinaamse trots gaan we naar de Spinners uit 1979. Working my way back to you.

0: 70s on Radio 10 met deze van Anita Ward.
1: Maybe look under your hood. Bij Pristine Car & V kun je opnieuw terecht voor een multipoint inspection van je Hyundai sedan of SUV. Onze Hyundai monteurs inspecteren je auto van bumper tot bumper en laten je weten of er iets is dat aandacht nodig heeft of vervangen moet worden. Dat doen ze helemaal gratis. Maak tot medio mei een afspraak op 8828238 en ontvang 10% korting op alle originele Hyundai onderdelen bij onze partshop. May we look under your hood? At Pristine Car, we go the extra mile.

0: NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
1: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en saltvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robiemarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton, Centrale Markt.
2: 7, 7, 70s. 70s. 7, 70s.

0: bij deze kan je niet blijven zitten. Of je danst, of je loopt rond. Of je rijdt rond. Maar wees vooral voorzichtig in het verkeer. Dit is de 70s on Radio 10, Magic FM. En een van de beste van Livo Hugo. Die lange beren, jawel. En dat ook nog voor Alassane Mans. We dragen allemaal bij aan de ontwikkeling van onze Sweeties Ranan. Daarom deze mooie dag. En geniet natuurlijk van deze mooie dag. Geniet van de pokus on Radio 10 Magic FM.
1: The 70s at 7.
2: Florida's Import aan de Quattroweg 530B heeft een nieuwe collectie binnen. Check it out! Voor de heren, horloges van de merken Fossil, INC, Casio, slippers van de merken TH en Dockers, leather portemonnees van het merk Fossil, verder nog wallshaver sets. De dames zijn we natuurlijk niet vergeten. Ook voor hun hebben we slippers en sandalen, portemonnees van het merk TH, horloges Fossil, INC, Charter Club. En ook de kids komen aan hun trekken. We hebben voor hun toys Barbie 3-1 Dream Camper, Barbie Malibu House, RC Mario Kart en nog veel meer. Kortom, u zoekt iets speciaals? Dan moet u gewoon bij Florida's Import, Quattroweg 530B zijn. Follow us on Facebook. Florida's Import. Bij ons vindt u...

gaan richting 8 uur. De laatste song in de 70s uit 78. En na de reclamebreak pakken we de 80s on this station. It's Radio 10 Magic FM.

0: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
1: Inhalen zonder goed overzicht. Als u gaat inhalen, zorg dan voor een goed overzicht. Haal alleen in als je de weg volledig kunt overzien. De verkeersbarometer staat vandaag op 30.
0: Pomona en Jacko veilig verkeer wordt mogelijk gemaakt door SEMC Automotive, also powered by Republic Bank.
2: Bij Republic Bank maken we het openen van een rekening nog makkelijker. Open daarom vandaag nog je rekening online via Republic Onboard. Snel, veilig en gemakkelijk. Upload je documenten, vul je gegevens in en binnen korte tijd ben je klaar om te bankieren. Bezoek www.republicbanksr.com en start direct. Bankieren begint bij jou.
0: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
3: Honger? Weinig geld op zak? Geen probleem. Kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spangen burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
2: Naske, na view.
4: Het leven volgt niet altijd een plan, maar zekerheid kun je regelen. Met Amana Care van Trustbank Amana, in samenwerking met Self-Reliance Verzekeringen, zorg jij voor wat echt telt. Wanneer de rekeninghouder wegvalt, ontvangen de aangewezen begunstigden een eenmalige financiële ondersteuning van $10,000 en volledig gratis. Open vandaag nog een rekening bij Trustbank Amana en kom automatisch in aanmerking voor Amana Care. Trustbank Amana. Confidence is the key.

0: ANV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
1: Florida's Import aan de Kwattenweg 530B heeft een nieuwe collectie binnen. Check it out! Voor de heren, horloges van de merken Fossil, INC, Casio, slippers van de merken TH en Dockers, lederportemonnees van het merk Fossil, verder nog wallshaver sets. De dames zijn we natuurlijk niet vergeten. Ook voor hun hebben we slippers en sandalen, portemonnees van het merk TH, horloges, Fossil, INC, Charter Club. En ook de kids komen aan hun trekken. We hebben voor hun toys Barbie 3-1 Dream Camper, Barbie Malibu House, RC Mario Kart en nog veel meer. Kortom, u zoekt iets speciaals? Dan moet u gewoon bij Florida's Import, Kwattenweg 530B zijn. Follow us on Facebook. Florida's Import. Bij ons vindt u altijd iets aparts.

0: We doen de 80's tot 9 uur. De 80's on Radio 10, Magic FM. We gaan terug naar de jaren 80. En ik zei het al, we hebben de hele week gewerkt. We hebben de hele maand gewerkt, het hele jaar. We hebben jaren gewerkt. En we vieren het vandaag. Het is dag van de arbeid, maar het is ook weekend. En het is Radio 10, Magic FM. Dus we gaan er hard tegenaan. We gaan het doen. We gaan het allemaal doen in de 80's on Radio 10, Magic FM. Welkom erbij, welkom bij de 80's on Radio 10, Magic FM.
1: Testing, testing, it's in my corner, what, man? Oh, man, did you see that girl over there, man? Can't you see her? She's so fine, man. She's over there by the door, man. What, are you blind? She's next to that black girl over there, man, in the leather. She's got the white on, man. She's got those big tetas. It is so big, man. You can see the nipples, man. They come out like two big jelly beans, man. She's got those jeans. Those tight jeans, man. And that big culito of hers, man. Ooh. Take a bite out of those tetas in that culo, baby. I guarantee you one thing, man. By the time tonight's over, those tetas, they gonna be

Fascinated. Van Company B in de 80s on Radio 10 Magic FM. We hebben nog meer. Het is een gezellige vrijdagavond. Gezellig op de radio, gezellig bij u thuis. Gezellig in de auto. Maar het mag wel op deze vrijdagavond. Het is weekend, het is Radio 10 Magic FM. So, let's enjoy the music of Radio 10 Magic FM.

0: Maybe look under your hood. Bij Pristine Car & V kun je opnieuw terecht voor een multipoint inspection van je Hyundai sedan of SUV. Onze Hyundai-monteurs inspecteren je auto van bumper tot bumper en laten je weten of er iets is dat aandacht nodig heeft of vervangen moet worden. Dat doen ze helemaal gratis. Maak tot medio mei een afspraak op 8828238 en ontvang 10% korting op alle originele Hyundai-onderdelen bij onze partshop. May we look under your hood? At Pristine Car, we go the extra mile.
1: Met de unieke en smaakvolle Charlton Choice pommix kun je nu zelf en gemakkelijk in één keer jouw eigen vegetarische pom in de oven doen. Onze pommix is ook prima geschikt voor de pom met kip en zoutvlees. Maak ook kennis met de andere Charlton Choice sauzen met een Surinaams-Aziatische twist. Cooking has never been so easy. Jouw perfecte pommix nu bij alle Choice supermarkten. Tulip, Koppiemarkt, Combimarkt, Vincent Supermarkt, Robiemarkt, B&B Trading, Cita Supermarkt Nikeri en Slagerij Charlton. Centrale Markt.

En die Sranan Pokoe ontbreekt zeker niet vanavond. We krijgen nog meer. Jawel. In de ethisch wel, ja. Mm-hmm. Dus je wel gaaf gestemd blijven. Maar nog meer in de ethisch on Radio 10, Magic FM. We gaan naar Jimmy Cliff. En ik pak er ook nog eentje bij van...

Je kreeg al van alles te horen vanavond. Het is de vrijdagavond editie van de 70s, 80s en 90s. En straks, na enkele pokus, hebben we ook nog de 90s on this station. On Radio 10, Magic FM. Maar nu nog even deze van Guns N' Roses. Uit 87, het is Sweet Child of Mine. Doe maar lekker mee, dit is de 80s on Radio 10, Magic FM.

0: Senek.
1: Dat was dus Etta Petta in de 80's on Radio 10, Magic FM. En u hebt het al gehoord, het is 9 uur. Het is tijd geworden voor de 90's on the station.

0: honger? Weinig geld op zak? Geen probleem, kom naar Naskip. Al vanaf 110 SRD een lekkere portie nuggets. Of een spannende burger. Kies voor Suriname. Kies Naskip. Sranasani.
1: Naskip.